is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de vijfde keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Het was eind van de jaren 90 toen deze hit van Blondie op de markt werd gegooid. Goedemorgen, het is donderdag vandaag, donderdag 14 mei.

Genesis en I Can Dance. Een kijkje waar we vandaag en de komende dagen naartoe kunnen. Dat is het concept nog altijd van De Vroege Vogels.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Shannon, let the music play. De bloedprocessie in Brugge die trekt de vandaag dus opnieuw door de stad. Met bijna 2000 deelnemers brengt dit eeuwenoude erfgoed de Brugse straten tot leven. De processie vertrekt dan om 14:30 aan de Dijver. Op elk punt langs het parcours duurt de doortocht ongeveer 1,5 uur. Het gebeuren wordt dan om 17:30 vandaag afgesloten met de slotplechtigheid op de Burg.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag aan de kust. Deze voormiddag wisselen zwaar bewolkte perioden met buien en opklaring elkaar af. De buien die kunnen lokaal hevig zijn en gepaard gaan met onweer. In de namiddag verschijnen er bredere opklaringen met de kans op een buitje.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het Food Truck Festival Smaak die keert dus terug vandaag naar Zeebrugge. En tot en met zondag wordt de Seafront Site dan omgetoverd tot een echt openluchtfestival met een ruim aanbod aan foodtrucks, heerlijke drankjes, happy beats, heel wat kinderanimatie en vooral heel veel sfeer en gezelligheid. Meer informatie via visitbrugges.be.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruliede in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met de buien, maar het wordt wel iets warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Nog tot

Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. Goedemorgen, dit is Melinda FM. Fever Dream is de volgende.

Je kan vanaf morgen tot en met 19 juni elke vrijdag tussen 17.30 en 18.30 uur kennis maken met pickleball. Dat is de snelst groeiende raketsport die tennis, badminton en tafeltennis op een verrassend speelse manier gaat combineren. Het gaat dus door vanaf morgen en de kostprijs die bedraagt 15 euro. Materiaal wordt dan wel ter beschikking gesteld. Het gaat door in de sporthal ter Beke. En wil je meer informatie, surf naar sportdienst@oudeburg.be.

Zelf ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Vrijdag en zaterdag is het dus feest in Roeselaar. Dan vindt het Krottegem Festival plaats. Het gaat door op de Onze Lieve Vrouwenmarkt. Dat is in het hart van de volkse wijk, Krottegem. En daar geniet je dan 2 dagen lang van sfeer, muziek en gezelligheid. Afspraak dus morgen en zaterdag in Roeselaar.

0: Linda FM weerbericht.
1: Deze voormiddag wisselen zwaar bewolkte perioden en buien elkaar af. De buien kunnen lokaal hevig zijn en gepaard gaan met hevig onweer aan de kust. In de namiddag verschijnen er dan bredere opklaringen, maar de kans op een buitje blijft.

0: De Vroege Vogels met Mike. Elke werkdag tussen 6 en 8.
1: Het was voor de korst dat je die dag in Ploestert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna nooit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Ving nog niet veel wind.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

met Celine Dion dus. Vanaf zaterdag tot en met 24 mei loopt de week van de korte keten. En tijdens deze periode worden lokale boeren producenten met eerlijke en heerlijke producten extra in de kijker geplaatst. Over gans Vlaanderen kan je proeven, ontdekken en beleven. Kom dan eens te weten wie er eigenlijk achter jouw favoriete streekproducten zit. En steun die mensen die lokaal voedsel mogelijk maken. Dus vanaf 16 mei tot en met 31 mei ontvang je bij elke aankoop bij een deelnemende verkooppunt een unieke code. Geef je code in via weekvandekorteketen.be/wedstrijd en maak kans op mooie prijzen. Meer informatie weekvandekorteketen.be.

We gingen nog eens terug naar het eind van de jaren 70 met deze van Earth, Wind and Fire. En zaterdag is het dan zover, de 54ste internationale driedaagse wandeltocht in Ieper. Daar kun je ook nog informatie krijgen via info@100kilometer.be.

Mariah Carey en Without You zit erop voor vandaag. We maken morgen om 6 uur meteen een nieuwe afspraak voor de vroege vogels. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
3: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 18, Robbie.

Flock of Seagulls en The More You Live, The More You Love. We zijn vandaag donderdag 14 mei, het is Hemelvaartdag en heel veel mensen zijn thuis en ja, ook een verlengd weekend voor velen. Dat is mooi meegenomen. Goedemorgen.

Een van die vele prachtige songs van Wijlen, Rob den Nijs en Johnny is Soldaat. We keren even 25 jaar terug in de tijd. Dit stond toen in de hitlijsten.

De bloedprocessie in Brugge trekt vandaag opnieuw door de stad. Met bijna 2000 deelnemers brengt dit eeuwenoude erfgoed de Brugse straten tot leven. De processie vertrekt om 14:30 aan de Dijver. Op elk punt langs het parcours duurt de doortocht ongeveer 1,5 uur. Het gebeuren wordt om 17:30 afgesloten met een slotplechtigheid op de Burg.

0: Jada FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

En dan nog het weerbericht voor vandaag donderdag. En ik twijfel eraan of heel veel mensen met het verlengd weekend naar de kust zullen trekken. Want het zou zeer onstabiel kunnen worden met heel wat buien, eventueel met onweer. Het wordt opnieuw wat frisser en de maximale tussen 13 en 14 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten en draait naar het noordwesten tot noorden. Aan zee wordt de wind dan vrij krachtig.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dat was Maxime en Echte Mannen die je hoorde. Melinda FM is er voor u dag en nacht, 24 uur, met de hits en de classics. En dit is DJ Licio samen met Milo en Forever Young.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In het Lourdes ziekenhuis in Waregem kregen medewerkers een bijzondere tractatie op de dag van de verpleging. Een kippenbedrijf schonk 600 gebraden kippen, wat door veel personeelsleden als een origineel cadeau werd onthaald. Kusthotels die noteren intussen zo'n 20% minder boekingen dan tijdens het verlengde hemelvaartweekend vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. De daling heeft vermoedelijk te maken met het wisselvallige weer dat voor de komende dagen wordt voorspeld. In Roeselare gaan het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs samenwerken voor de buitenschoolse kinderopvang. Ze hanteren voortaan dezelfde openingsuren en tarieven en het nieuwe model dat ingaat op 1 september zou uniek zijn in Vlaanderen. In Kortrijk komen er dan toch geen elektrische trambussen tussen het station en Hoog Kortrijk. De nadelen wegen volgens de stad zwaarder dan de tijdswinst. Er ligt nu een alternatief plan met gelede bussen op een vernieuwde boulevard met extra busbanen en afgescheiden fietspaden in een zone 30. Bij opgravingen aan golfclub De Palingbeek in Ieper is een massagraf ontdekt in een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog. Archeologen die vonden naast de lichamen ook persoonlijke spullen en een klaroen, het instrument waarop de last post wordt geblazen. De symboliek van de vondst is volgens hen bijzonder groot. In Harelbeke kwamen veel klachten binnen over een sterke geur in de buurt van de Luipaardstraat. De stad Harelbeke die liet dit onderzoeken en de brandweer die kwam ter plaatse. Buurtbewoners die spraken van een ammoniakgeur.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Over het hele land komen geregeld buien voor, al wordt het later op de dag vooral in het westen en noordwesten droger met meer opklaringen. De wind die waait meestal uit west tot noordwest en blijft matig van kracht. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 7 graden in de hoogste gebieden en 11 à 12 graden in Vlaanderen. Ook morgen vrijdag is het op veel plaatsen langere tijd wisselend bewolkt. Later blijft het overal bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Opklaringen met nog enkele verspreide buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

Nederlandse René haalde in haar eigen land nog de hitlijst in 1982 met de High Time You Went, maar daarna is het helemaal stil gebleven. Hier niet hoor, helemaal niet.

Dat was even terug naar 1973 met deze Carly Simon en Yours or Vain. Met daarvoor nog Aretha Franklin en George Michael. En nu is het lachen met Wembley.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan

0: ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Better be ready en Barbara Dix. En dan de spreuk voor vandaag. Facebook is als gearresteerd worden. Alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Ze kraaiden nog Victory in 1986, The Cool en The Gang. Heb je soms last van slapeloosheid? Nou, dat kan gebeuren. Ik weet niet hoe het zit met Suzanne.

I adore you. Als je vandaag buiten gaat, vergeet je paraplu niet mee te nemen, want je weet nooit wat er uit de lucht kan vallen. Maar het ziet er niet bepaald goed uit trouwens. Dit was de muziekdoos voor vandaag donderdag 14 mei. Morgen vrijdag ben ik er terug.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

kreeg van het Franse volk de bijnaam Monsieur 10.000 Volt. Ja, veel vonken en vuur, dat is duidelijk bij Gilbert Bécaud. Het is 10 uur voorbij op een feestdag als vandaag, Hemelvaartsdag in Vlaanderen. Goedemorgen.

0: Jaren 80 als aangename muziek op donderdag voormiddag. Misschien eerder in de wagen onderweg naar een activiteit waar je met het gezin gaat genieten dan op de werkvloer vandaag, deze donderdag 14 mei. Aaron Blommaert, die ondertussen wel bekend is in Vlaanderen als een gezicht op televisie. Hij is vorig jaar de winnaar geworden van de MIA voor Doorbraak. En dat betekent dat daar een resultaat aan gekoppeld moet zijn. Wel, dat is geworden zijn eerste album. Oorsprong. En hij gaat dat morgenavond voorstellen in het depot in Leuven in Vlaams-Brabant. Aaron Blommaert, nu bij Melinda FM.
1: Wie?

En toch is er dat streepje werkvloer op donderdag voormiddag hier in West-Vlaanderen bij Melinda FM. Zeg maar het economische nieuws van bij ons, de verhalen over ondernemers en handelszaken. Zo zijn we deze week te weten gekomen dat we weer evenveel uren per week werken als in 2024. Dat de balans weer een beetje in evenwicht komt, dat hoorden we vertellen in de koffiecorner. Vrouwen die werken meer deeltijds dan mannen. Maar ja, vandaag zijn de meeste mannen en vrouwen gewoon thuis. Het is Hemelvaartsdag. Misschien bent u onderweg naar Brugge, naar de bloedprocessie deze namiddag. Die vertrekt om 2:30. We gaan hier op de werkvloer wel voluit. Met onder meer Tina Turner en met andere heerlijke classics uit de 70s en de 80s. Dit is Tina Turner.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Frank Valentino op donderdag voormiddag bij Melinda FM. En zo rond 10:30 maken we elke dag tijd voor het verhaal op de werkvloer. Een verhaal over een ondernemer of over een handelszaak uit West-Vlaanderen. Maar vandaag gaan we eens kijken hoe het zit met die spreiding van de schoolvakanties. Want dat heeft toch wel zijn weerklank op de werkvloer. Vandaag 14 mei, Hemelvaartsdag. Een vakantiedag, zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Maar sinds enkele schooljaren worden de schoolvakanties gedeeld in het zuiden en in het noorden, waardoor dat er uiteraard een betere spreiding is. En elke maatregel heeft ook zo zijn voor- en zijn nadelen. Wel, die spreiding die biedt een aantal voordelen op het vlak van comfort en continuïteit. Maar dat brengt natuurlijk ook een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee in verband met de organisatie van die horeca. Zeker hier aan de Belgische kust. En dat vermindert de piekdrukte en dat is uiteraard ook weer een voordeel voor de horeca en voor de attracties. Heel wat badsteden aan onze Belgische kust die merken bijvoorbeeld een toename in de voorjaarsbezoekers. Zoals wij dat nu noemen de meivakantie en de andere spreiding van de paasvakantie en een veel meer gelijkmatige drukte. De maatregel wordt overal aan de kust algemeen positief ontvangen. De Waalse jongeren die trokken vorige maandag al terug naar de klas, terwijl de Vlaamse jongeren er alweer een weekje hadden op zitten. Zo zit die spreiding in elkaar. En nu dit, een verlengd weekend bij Hemelvaartsdag. En het volgende verlengd weekend, dat komt er ook alweer aan op het einde van deze maand, want dan is het Pinksteren.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lies, eigenlijk is het de zus van Meteor. Ze gaat dit najaar een aantal concerten geven in Vlaanderen, waarbij dat ze de stemmen van de grootste der aarde weer tot leven gaat brengen. Bijvoorbeeld Whitney Houston. En dat kan ze hoor, echt waar. Lies was dat. En zo gaan we naar 11 uur toe. Het nieuws uit West-Vlaanderen komt eraan. Maar geef ons nog even tijd. Dan hebben we On My Mind van Ellie Goulding nog gehad.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Kortrijk komen er dan toch geen elektrische trambussen tussen het station en Hoog-Kortrijk. De nadelen wegen volgens de stad zwaarder dan de tijdswinst. Er ligt nu een alternatief plan met gelede bussen op een vernieuwde boulevard met extra busbanen en afgescheiden fietspaden in een zone 30. De landbouwer uit Waardamme, die zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven bracht, verschijnt vanaf 24 september voor het Hof van Assisen in Brugge. De jury die wordt 3 dagen eerder samengesteld. Eind juni volgt al een zitting voor de opmaak van de getuigenlijst. Het gemeentebestuur van Middelkerke zoekt een concessionaris voor een jaarlijkse tijdelijke bar in het Normandpark. Het mag gaan om een chalet of foodtruck geplaatst nabij het speelplein. Buiten meubilair zoals tafels, stoelen en parasols zijn ook toegestaan. In Roeselare gaan het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs samenwerken voor de buitenschoolse kinderopvang. Ze hanteren voortaan dezelfde openingsuren en tarieven en het nieuwe model dat ingaat op 1 september zou uniek zijn in Vlaanderen. In Haarlembeke kwamen veel klachten binnen over een sterke geur in de buurt van de Luipaardstraat. De stad Haarlembeke die liet dit onderzoeken en de brandweer die kwam ter plaatse. Buurtbewoners die spraken van een ammoniakgeur. Bij opgravingen aan golfclub De Palingbeek in Ieper is een massagraf ontdekt in een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog. Archeologen die vonden naast de lichamen ook persoonlijke spullen en een klaroen, het instrument waarop de last post wordt geblazen. De symboliek van de vondst is volgens hen bijzonder groot.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Over het hele land komen geregeld buien voor, al wordt het later op de dag vooral in het westen en noordwesten droger met meer opklaringen. De wind die waait meestal uit west tot noordwest en blijft matig van kracht. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 7 graden in de hoogste gebieden en 11 à 12 graden in Vlaanderen. Ook morgen vrijdag is het op veel plaatsen langere tijd wisselend bewolkt. Later blijft het overal bij een afwisseling van wolken en opklaringen, met nog enkele verspreide buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Nog tot 12 uur, Dirk Smeets. Melinda.

Babbeltje met de familie of met de vrienden straks op een terrasje in West-Vlaanderen. Dit is Melinda FM op Hemelvaartsdag. Als je onderweg bent, wees voorzichtig en blijf bij ons.

is ondertussen meer dan duidelijk. We gaan voluit op de werkvloer op deze vakantiedag. Maar het is ook aangenaam thuis of in de wagen. Je bent misschien op weg naar de bloedprocessie in Brugge. Die vertrekt straks om 2:30 aan de Dijver. Met bijna 2000 deelnemers brengt dit eeuwenoude erfgoed de Brugse straten weer tot leven. Het gebeuren duurt tot ongeveer 5:30. En dan is er nog die slotplechtigheid. Houd dan wel rekening uiteraard met wat verkeershinder. Maar we wensen je alleszins een hele fijne hemelvaartsdag. Op de werkvloer muziek van Gorky, Robbie Williams en straks de George Baker Selection.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Onze Vlaamse Herbert maakte daar ook nog een verstaanbare versie van Santa Lucia by Night. Activiteiten in dit verlengd weekend, je vindt ze terug op onze website. Ga maar eens kijken op www.melindafm.be en dan even doorklikken naar agenda. Ik heb zo bijvoorbeeld binnengekregen dat zaterdag 25 juli is er in Nieuwpoort de Kunstmarkt. Dat is altijd zo. Het evenement dat is een unieke gelegenheid om kunstwerken te tonen, live nieuwe creaties te maken en je werk ook daar te verkopen. Van schilderijen tot beeldhouwwerken tot fotografie en ambachtelijke producten. Ze zijn daar nog op zoek naar een aantal standhouders. Dus ben jij een van die creatievelingen en wil je je werken daar laten zien en eventueel laten verkopen? Zaterdag 25 juli. Als je standhouder wil zijn, dan kan je nog altijd inschrijven. www.nieuwpoort.be en dan doorklikken naar Kunstmarkt. Look.

0: Het is 11:30 geweest ondertussen. Melinda FM staat op in de wagen, thuis, op de werkvloer. Elk moment de muziek die je kent en muziek van bij ons uit het Gentse Gorky. En Anja, waar het over ging, had eigenlijk een hele grote hit in de jaren 60 met het liedje De Laatste Dans. Dus de cirkel is eigenlijk al helemaal rond. Robbie Williams is onderweg naar ons land. Hij speelt eind juni een openluchtconcert in het Middenvijverpark op Linkeroever in Antwerpen. Robbie Williams and the Forbidden Road.
1: I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

bent de liefste van mijn leven, Michael Lanzo. En zo gaan we stilaan toch opschuiven naar 12 uur, zie ik. Hè? Ron is er komen bij staan. Hij begint zometeen aan de lunchradio. Melinda FM, laat hem de hele hemelvaartsdag maar opstaan. Aangename muziek in de wagen, thuis en op de werkvloer, als dat nodig is op deze hemelvaartsdag. En als je onderweg bent, wees voorzichtig.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
2: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
1: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die titel nog kreeg. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, al de 15e editie intussen. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
3: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers, of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
1: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. En vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen, dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
1: De wedstrijd begint om 3 uur. Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het verlengde weekend, heel het verlengde weekend, blijft wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we zelfs tot 17 graden halen.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ron de Wit

0: Een van de meest geliefde koppels uit Amerika samen op plaat. Queen Bee, Beyoncé dus en manlief Jay-Z. Dat was Deja Vu net na Dirk Smeets en de Classics at Work.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Donderdag vandaag, 14 mei, prijkt op de kalender bekervoetbal vandaag. Vandaag is er de finale van de beker van België. Straks om 15 uur wordt die wedstrijd gevoetbald tussen Union Saint-Gilloise en Anderlecht. Een Brusselse derby dus, die live te zien is via de televisiezender Play Actie. Vrienden en vriendinnen, welkom in een nieuwe Club.

0: and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up.
1: Veel boom boom en weinig bla bla dus ten huize van deze Sin with Sebastian. Je hoorde Shut Up and Sleep With Me. Vanavond om 21 uur is er de tweede halve finale voor het Euro Songfestival. Welke landen stoten nog door naar de grote finale van aanstaande zaterdag? Onder meer Luxemburg komt vanavond aan bod met Eva Maria en Modern Nature. We hebben ook Zwitserland in de aanbieding met Veronica Fusaro en Alice. En ook Australië met Delta Goodrem en Eclipse. Kom dat zien en vooral beluisteren vanavond om 21 uur dus via Tele.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Vorige week, je hebt het allemaal kunnen beluisteren hier via deze gouden hoofdlengte, was zijn gloednieuwe single Airplay van de week hier bij Melinda FM. Dit keer was dus de vorige Udo. En als de wereld morgen eindigt. En nu, meneer Reed Petit, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me, Higher and Higher.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.
2: Your love.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 14 mei vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1796. Dan zijn er de eerste vaccinaties tegen pokken door Edward Jenner. 1973, Skylab, het eerste ruimtestation van de Verenigde Staten, wordt gelanceerd. Het is de laatste lancering van de Saturnus V-raket. 1995, Russische soldaten bombarderen dorpen in de uitlopers van de Kaukasus in Zuid-Tsjetsjenië. In een poging door te breken naar de guerrilla-basis van de rebellerende Tsjetsjenen. 2015, de hoogste generaal van het Burundese leger verklaart dat de coup in zijn land is mislukt. En dat troepen die loyaal zijn aan president Pierre Nkurunziza de macht hebben. 2017, Emmanuel Macron wordt beëdigd als 8e president van de 5e Republiek en Frankrijk. 2022, in Buffalo in de Verenigde Staten schiet een 18-jarige blanke jongen 10 zwarte burgers dood in een supermarkt. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze dag, genaamd 14 mei.

0: Tja, of jij ook zo gelukkig gaat worden in onze top 30 hier bij Melinda FM, dat valt nog af te wachten. Voorlopig nog niet terug te vinden in die lijst. Deze nieuwe Milo, de man uit Leuven dus, zong van My Lucky Day.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club de Wit.
0: En als je aan deze mannen hier vraagt van hey, hoe is het ermee vandaag wel? Het antwoord is vrij duidelijk. I'm doing fine now. Dit zijn nog de Pasadena's. Tot aan de airplay hier van deze week.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Wim Soetaar zit dus nog duidelijk met de nodige vragen. 14 mei vandaag, het is vandaag de sterfdag van onder meer B.B. King. De Amerikaanse bluesgitarist en ook zanger, overleed in 2015, werd 89 jaar. Ook Jimmy James overleed op deze dag in 2024. Deze half Jamaicaanse, half Britse zanger, hij werd 83 jaar. En Mr. Old Blue Eyes, Frank Sinatra, overleed ook op deze dag in 1998, werd 82 jaar. Deze Amerikaanse acteur, maar vooral dus zanger.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Jack en Jack en de mannen van Jonas Blue waren dat samen op het plaatje hoorde Rise. En deze dame hier zingend destijds eind de jaren 80. Daar spreken we van onder de beschermende vleugels van Stock Aitken en Waterman. Toen het beroemde producers trio. Hier is Donna Summer nog tot aan 1 uur tot aan het nieuws. And this time I know it's for real.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
2: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
1: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
1: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen en vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Luigi Celentano di Agostino, beter bekend als Gigi D'Agostino, geboren in het Italiaanse Turijn op 17 december 1967, is een DJ, producer en remixer. Zijn muziekstijl is zeer divers, maar we kennen hem vooral dankzij deze hit hier. Je hoorde La Passion net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Laat ons jouw muzikale opwarmer zijn voor de bekerfinale tussen Union en Anderlecht van zometeen om 15 uur.

Zo weten we dat als man ook alweer, niet waar. What a Girl Wants, de Amerikaanse zangeres Christina Aguilera was dat, die in eerste instantie als grote concurrente van Britney Spears werd bestempeld, maar toch haar eigen muzikale weg vaarde.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: En zo kennen we ook alweer de favoriete vakantiebestemmingen van deze twee hier voor komende zomer. Kleimans en Van Helen waren dat en Bordeaux. En nu terug naar de gouden discojaren en dan spreken we natuurlijk over de eindjaren 70 voor deze Belle Époque hier bij Melinda FM. Black is Black.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Damiano David op deze 14 mei. Dat was the first time.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Martin Garrix, de Nederlandse DJ en producer, wordt er 40. Olly Murs, de Britse zanger, 42. En Demon, de Franse house producer, wordt er 49. Shanice, mevrouw I Love Your Smile, de Amerikaanse zangeres, wordt er 53. En Natalie Appleton, de Canadese zangeres bij All Saints, wordt er 53. Fab Marvin, de Franse zanger van Milli Vanilli destijds, wordt er 60. En Patrick Bruel, ook een Franse zanger, wordt er 67. Ton Schipper, een hele leuke collega, de Vlaamse radiopresentator, wordt er 72. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is David Byrne. De half Schotse, half Amerikaanse zanger van de Talking Heads, wordt er 74.

0: Vandaag 74 jaar jong deze David Byrne en trouwens deze komende zomer te zien op Rock Werchter. En dat op 4 en 5 juli in Rotselaar, dus op het festivalpark Werchter. Deze meer hier van de Talking Heads. Je hoorde Once in a Lifetime.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En nu een voorop, een tegel. Een plakker dus op deze donderdag. Elton John en Kiki, die zijn dit hier. En True Love.
2: Sometimes.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Te blind om de liefde te zien die de man in kwestie uitstraalt voor deze Kim Sims. Too blind to see it was dat. En enkele jaren terug was dit hier een kraker. Een topper in onze top 30, een zomerhit van Jane. We gaan er nog eens naar luisteren. Hier is Makeba.

Do It To Me Again en Soul Searcher. Voor goede platen hoef je zeker niet te zoeken. Je krijgt ze ook zometeen tussen 2 en 3 een matinee bij Stef Tielemans. Veel luisterplezier, want dit was alweer Club De Wit voor vandaag. Die we afsluiten met Paul McCartney en Michael Jackson. Twee grote sterren dus, samen op plaat. Hier is CCC. Vrienden en vriendinnen, heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De landbouwer uit Waardamme, die zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven bracht, verschijnt vanaf 24 september voor het Hof van Assisen in Brugge. De jury die wordt 3 dagen eerder samengesteld. Eind juni volgt al een zitting voor de opmaak van de getuigenlijst. Het gemeentebestuur van Middelkerke zoekt een concessionaris voor een jaarlijkse tijdelijke bar in het Normandpark. Het mag gaan om een chalet of foodtruck geplaatst nabij het speelplein. Buiten meubilair zoals tafels, stoelen en parasols zijn ook toegestaan. In Harelbeke kwamen veel klachten binnen over een sterke geur in de buurt van de Luipaardstraat. De stad Harelbeke die liet dit onderzoeken en de brandweer die kwam ter plaatse. Buurtbewoners die spraken van een ammoniakgeur. In Roeselare gaan het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs samenwerken voor de buitenschoolse kinderopvang. Ze hanteren voortaan dezelfde openingsuren en tarieven en het nieuwe model dat ingaat op 1 september zou uniek zijn in Vlaanderen. In Kortrijk komen er dan toch geen elektrische trambussen tussen het station en Hoog-Kortrijk. De nadelen wegen volgens de stad zwaarder dan de tijdswinst. Er ligt nu een alternatief plan met gelede bussen op een vernieuwde boulevard met extra busbanen en afgescheiden fietspaden in een zone 30. In het Lourdes ziekenhuis in Waregem kregen medewerkers een bijzondere tractatie op de dag van de verpleging. Een kippenbedrijf schonk 600 gebraden kippen, wat door veel personeelsleden als een origineel cadeau werd onthaald.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Over het hele land komen geregeld buien voor, al wordt het later op de dag vooral in het westen en noordwesten droger met meer opklaringen. De wind die waait meestal uit west tot noordwest en blijft matig van kracht. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 7 graden in de hoogste gebieden en 11 à 12 graden in Vlaanderen. Ook morgen vrijdag is het op veel plaatsen langere tijd wisselend bewolkt. Later blijft het overal bij een afwisseling van wolken en opklaringen met nog enkele verspreide buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Het was de Eurovisie Songfestival, de winnares van het jaar 1982 voor het toenmalige West-Duitsland. Nicole, en ze bezong de vrede, een beetje vrede, ein bisschen Friede. Ja, bestaat er dan ook iets zoals een beetje zwanger zijn, denk ik dan? Ah ja, goedemiddag alweer. Van harte welkom bij Melinda FM. Ik zit alweer in je radio tot aan 3 uur.
1: 2-3, dit is Matinee.

0: Van Spandau Ballet en Gold. Het is vandaag een feestdag en ook een vrije dag. We vieren dat Jezus opsteeg naar de hemel. Dat gebeurde 39 dagen na zijn wederopstanding met Pasen. Het is hemelvaart en dat vindt ieder jaar plaats op een donderdag en is een oude katholieke feestdag. En of je het nu gelooft of niet, het is niet zo belangrijk. Wij krijgen er in elk geval een vrijdag voor.
1: Dit is Matinee met Stef Tielemans.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: weekend.
1: Ja, en om eerlijk te zijn, het is toch al een beetje weekend, hè, want we zitten in een mooi verlengd weekend van 4 dagen. David Guetta was dat, samen met One Republic. Het is een plaatje van 2 jaar geleden. I don't wanna wait. Zometeen rond 2:30 heb ik alweer een Eurovisie Songfestival plaatje van vroeger. Ik denk dat het er eentje is uit de jaren 80. Maar eerst gaan we nog eens luisteren naar muziek van Sandra en In the Heat of the Night.

brak door in de tijd met Maria Magdalena. En dit was de opvolger van die hitsingle 1985. Sandra en In the Heat of the Night. En nu zitten we in de heat van het Eurovisie Songfestival. Het Verenigd Koninkrijk eindigde op de tweede plaats in 1988 in Dublin met Go, gebracht door Scott Fitzgerald. Een emotionele ballad die lange tijd leek af te stevenen op de overwinning. Pas op het allerlaatste moment moest het Verenigd Koninkrijk de winst laten aan Zwitserland met een piepjonge Céline Dion. Toch werd Go een groot succes en een van de meest memorabele nummers van dat jaar. Scott Fitzgerald die bewees dat een sterke stem en een goed opgebouwd lied nog altijd het verschil kan maken op het Eurovisie Songfestival. 1988, Scott Fitzgerald en Go.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ja, ik hoop het voor hem. Dat was Mark Amber. Nadat hij in 1968 Congratulations zong, kwam Cliff Richard 5 jaar later terug om te proberen van zijn tweede plaats te verbeteren. Met Power to All Our Friends, dat werd geschreven door Guy Fletcher en Doug Flat, dachten ze dat ze echt een nummer 1 hit hadden voor het Eurovisie Songfestival. Maar het draaide iets anders uit. Ze werden toen

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Terwijl collega Stef zijn taken heeft volbracht met zijn matinee, staan wij alweer klaar met de Rotonde. En Sabrina Carpenter, die is er vandaag ook bij met Tiers. Welkom bij de Rotonde op donderdag.

Al die heerlijke muziek hier bij Melinda FM. What a beautiful noise. Dit was Neil Diamond. Het grootste filmfestival van de wereld is ongetwijfeld Cannes. In Frankrijk is de 79e editie van start gegaan en alhoewel er geen enkele Hollywood-productie is genomineerd, toch maken sterren als Demi Moore en Heidi Klum het decor heel aantrekkelijk in hun bekende stijl. De strijd om de Gouden Palm is begonnen. Er zijn 22 kanshebbers, waaronder ook de Belgische Coward van Vlaamse regisseur Lucas Dont. Misschien zorgt België wel voor een grote primeur op dit festival. Dit is Chris Meeuwis.

In 2009 zat het zangeresje van Gossip nog vol vuur. Hoe het nu met haar zit, ik zou het even moeten navragen. Dit was Heavy Cross. De stad Nieuwpoort organiseert een lessenreeks bestandsbeheer Orde op je PC. Stap voor stap leer je structuur aanbrengen aan digitale bestanden en efficiënter werken. Geen verloren documenten meer, maar overzicht en rust op je scherm. De lessen gaan door op maandag 1, 8, 15 en 22 juni in het Sociaal Huis. Heb je interesse? Schrijf je dan in via www.nieuwpoort.be/opleidingen-digi.westkust.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Als we de naam Mink DeVille horen, dan kunnen we ons altijd verwachten aan bizarigheden. En dit was er ook eentje van Mazurka. Schrik niet als je binnenkort op Vlaamse wegen een zelfrijdende auto tegenkomt. Onze bevoegde ministers Annick de Ridder en Jean-Luc Kruke hebben daarvoor de nodige stappen geregeld. In de hoop dat alles vlot verloopt met full self-driving, want zo heet het systeem, kunnen we binnenkort oversteken tussen zelfrijdende Teslas. Spannend toch?

Frank Boeien, die in 1983 zijn passie voor Linda niet onder stoelen of banken wist te steken. Deze zomer bruist het opnieuw van leven tijdens de gezellige folkloremarkt in Heist. Kom langs en ontdek een unieke mix van traditie en sfeer. Authentieke ambachten, kunst, visserij, charmante verkoopstandjes en eet- en drankraampjes. Laat je verrassen door rondtrekkende artiestenensembles die de markt tot leven brengen met muziek en animatie. En ook voor de kinderen is er volop plezier, van oude volksspelen en straattheater tot creatieve workshops. De data zijn donderdagen 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. En dit telkens van 14 tot 18 uur.

Met de finale van Eurosong in zicht nu zaterdag is dit misschien wel een toepasselijke plaat van Johnny Logan en Hold Me Now. Want deze man heeft 3 maal het Eurosong Festival gewonnen. 2 maal als zanger en 1 maal als componist. Hier was hij met Hold Me Now. 1 van zijn 2 overwinningen dus. En dit is muziek van London Beat en You Bring On The Sun. Laat ons hopen.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Met de temperaturen die we te verwerken krijgen, is het misschien wel beter dat we een vuurtje laten branden in huis, want het is toch maar killig. Dit was Beverly Knight en Keep This Fire Burning. Afgelopen weekend was er weer een congres van artsen in Brussel. Daar krijgen artsen de nieuwtjes in zaken behandelingen te horen alvorens ze de rest van de wereld bereiken. Opvallend zijn onder meer het feit dat longdonoren voortaan ouder zijn dan 80, een evolutie in de obesitasmedicatie en een chatbox die chirurgen geldt bij plastische chirurgie. De wonderen zijn dus de wereld nog niet uit.

0: En op de tonen van de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy gaan wij onze spullen bij elkaar grabbelen en ze weer opbergen tot morgen, want dan hebben wij weer een nieuwe aflevering van die rotonde. Vandaag gaan we eruit met Eros Ramazzotti en Vita Sene. Ik zou zeggen, veel plezier met de collega's en morgen graag rendezvous tussen 3 en 4. Tot dan!
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Kortrijk komen er dan toch geen elektrische trambussen tussen het station en Hoog Kortrijk. De nadelen wegen volgens de stad zwaarder dan de tijdswinst. Er ligt nu een alternatief plan met gelede bussen op een vernieuwde boulevard met extra busbanen en afgescheiden fietspaden in een zone 30. In Diksmuiden uiten raadsleden hun bezorgdheid over de sanering van de oude stortplaats in Women. Die zou op de lange baan worden geschoven, terwijl in drinkwater van productiecentrum De Blankaard te veel schadelijke stoffen zijn vastgesteld. Vervuiling via het stort is een van de mogelijke oorzaken. Het gemeentebestuur van Middelkerke zoekt een concessionaris voor een jaarlijkse tijdelijke bar in het Normandpark. Het mag gaan om een chalet of foodtruck geplaatst nabij het speelplein. Buiten meubilair zoals tafels, stoelen en parasols zijn ook toegestaan. De landbouwer uit Waardamme, die zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven bracht, verschijnt vanaf 24 september voor het Hof van Assisen in Brugge. De jury die wordt 3 dagen eerder samengesteld. Eind juni volgt al een zitting voor de opmaak van de getuigenlijst. Bij opgravingen aan golfclub De Palingbeek in Ieper is een massagraf ontdekt in een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog. Archeologen die vonden naast de lichamen ook persoonlijke spullen en een klaroen, het instrument waarop de Last Post wordt geblazen. De symboliek van de vondst is volgens hen bijzonder groot. In Harelbeke kwamen veel klachten binnen over een sterke geur in de buurt van de Luipaardstraat. De stad Harelbeke die liet dit onderzoeken en de brandweer die kwam ter plaatse. Buurtbewoners die spraken van een ammoniakgeur.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Over het hele land komen geregeld buien voor, al wordt het later op de dag vooral in het westen en noordwesten droger met meer opklaringen. De wind die waait meestal uit west tot noordwest en blijft matig van kracht. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 7 graden in de hoogste gebieden en 11 à 12 graden in Vlaanderen. Ook morgen vrijdag is het op veel plaatsen langere tijd wisselend bewolkt. Later blijft het overal bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Opklaringen met nog enkele verspreide buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het is een band met een zeer smakelijke naam, Urban Cookie Collective. Dankjewel Luc, dankjewel Jeroen. We zijn alweer vertrokken voor de donderdagse aflevering van de Spits. Een speciale Spits vandaag, want voor de meesten alweer een vrije dag. Een verlengd weekend zoals dat heet. Welkom bij Melinda FM. Het is het weer voor een fikse strandwandeling. Kleed je maar goed warm aan. Straks kijken we eens wat het weer ons brengt de komende dagen.

Het was een van de mooiste en krachtigste stemmen die van Whitney Houston waren totaal de vernieling ingegaan. I wanna dance with somebody who loves me. Ja, het zal wel zijn. Reggie samen met Jaap Reesema en Pauline.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

We hebben vandaag ook enkele classics meegebracht, zoals deze hier van David Bowie, nummer uit 1983. Modern Love, zo heette het. En we duikelen nog even verder, dieper het grijze hitverleden in, samen met Fleetwood Mac. Deze heet Don't Stop.

Eerst hadden we Yo Valley, kom eens dicht bij mij. Daarna Harry Styles met American Girls. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Het is grijs, het is koud, het is regenachtig. Regenachtig, is dat een moeilijk woord? Nee, wel helemaal niet. Wanneer wordt het beter? Maandag, even een kleine zonnige interventie. Dinsdag terug grijs en regenachtig. Maar vanaf woensdag, volgende week woensdag, zou het echt beter worden. Temperaturen 18 graden en op donderdag zelfs 22 graden.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

We kennen ze vooral van de YMCA en In the Navy Village People Can't Stop the Music. Heb jij alles met een dansvloer?

Maggie Rose komt uit Amerika. Ze is 37, singer-songwriter. Je hoort dus hier met Red Shoes. Wij moeten er vandoor gaan. Onze Red Shoes zullen gummilaarzen worden, denk ik. En huiswaarts keren. Veel plezier met de collega's. Graag tot morgen om een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
2: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
3: Zullen zij bestraft worden?
2: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
1: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
4: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
1: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakten ook enkele namen van artiesten bekend.
5: Madonna, Shakira, BTS!
6: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
7: That doesn't sound half bad.
6: Well, it doesn't sound half good either.
1: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: waren ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor deze mensen van Spandau Ballet. Je kan alvast nog even meegenieten van True.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: kent deze man gehad als een zeer voorbeeldig man door het leven, maar niets is minder waar. Het is een echte deugeniet, deze Lionel Richie. Het was nog even My Destiny in die turbulente show. Donderdagmiddag bij Melinda FM. Blijf hangen en zometeen muziek van Moby. Waar we daar aan toe zijn, Nielsen en Sexy Als Ik Dans.
1: Sexy, ja.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Na regen komt zonneschijn. My sunshine after rain, dat was Sonja Heller.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Mick Jagger onder de noemer The Rolling Stones. Dat was Undercover of the Night. 1 minuut over 5:30. Donderdagmiddag. Het weerbeeld is niet zo perfect. Maar de hits die in je radio komen, dat is uitstekend. Een schoon voorbeeld krijg je nu van George Harrison. Wow.

0: FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

0: Dat is ooit de oogappel van Koen Wouters, Clouseau en Louise.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.
2: The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Dit was absoluut geen gewone in het dagelijkse leven, maar het sloeg aan hier in de Lage Landen in 1991. Elk moment muziek die je kent, dat was Seal met Crazy bij Melinda FM. En dit zijn zomerse geluiden van Men at Work.

Die zwaartekracht is volledig van je afgevallen. Alle stress is weg dankzij deze geluiden van Reggie en Emma Heesters. Nu op naar de top van het uur met Benson Boone.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
2: Deze morgen dat een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, is dat er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
1: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
3: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde costumering. Dus een regias erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
1: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

Donderdagavond, misschien blijft er nog een terrasje over met vrienden op deze hemelvaartsdag. Maar er is nog altijd Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent. En nog tot 7 uur de actualiteit in de notendop van deze donderdag 14 mei. Goedenavond.

Zaterdag 14 mei, Hemelvaartsdag in Vlaanderen. En dus was er ook weer de bloedprocessie in Brugge. Heel wat mensen zijn gaan kijken en zijn op dit ogenblik de stad aan het verlaten. Dus het is best druk op de ring en op de uitvalswegen. Om 5:30 is de slotplechtigheid begonnen. En meer dan 2000 deelnemers hebben ervoor gezorgd dat dat eeuwenoude erfgoed weer tot leven is gekomen in de Brugse binnenstad. Dankjewel aan iedereen die meegedaan heeft en uiteraard ook iedereen die is komen kijken. Het nieuws uit West-Vlaanderen, dat was er vandaag ook bij Melinda FM en dat bekijken we zo meteen na Christophe.

Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Een blik op wat er leeft in onze regio. Zicht op West met Dirk Smeets. Melinda FM. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Amerikaanse band Rolls-Royce en de RR Express. Eind juni dan staat Oost-Duinkerkebad weer helemaal in het teken van de garnaalfeesten. Het geliefde volksfeest is al decennia lang een vaste waarde aan onze Belgische kust. En dat brengt uiteraard, net zoals vandaag in Brugge, traditie, folklore, muziek, lokale ambachten en verbondenheid samen. En heel wat mensen die daar naartoe komen. De garnaalfeesten in Oost-Duinkerkebad op zaterdag 27 en zondag 28 juni.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanessa uit Nederland uit 1982 en Dynamite. Het verlengd weekend met heel wat activiteiten in West-Vlaanderen. En heel wat van die activiteiten vind je terug op onze website www.melindafm.be. En dan doorklikken naar agenda. Ik kijk ook samen met u even naar ons prikbord. Zometeen.

Gustav bij Melinda FM. Gustav was een paar jaar geleden onze grote troef op het Eurovisie Songfestival. Vanavond de tweede halve finale en zaterdag kennen we dan de winnaar van ja, dat veelbesproken Songfestival 2026. Op het prikbord toch nog een bijzondere activiteit eind juli. Zaterdag 25 juli dan organiseren ze in Nieuwpoort de jaarlijkse kunstmarkt. Dat is een evenement. Eigenlijk is dat een unieke gelegenheid om je kunstwerken te tonen, om daar live nieuwe creaties te kunnen maken en natuurlijk ook om je werk te kunnen verkopen. Van schilderijen en beeldhouwwerken tot fotografie en ambachtelijke producten. En ze zijn daar nog op zoek naar standhouders, dus misschien ben jij wel zo een creatieveling die daar zijn werken wil verkopen, wil tentoonstellen, wil nieuwe creaties maken. Wel, neem eens contact op met de stad Nieuwpoort of je kan eens op de website kijken en dan doorklikken naar Kunstmarkt. Daar vind je alle nodige informatie. De Kunstmarkt in Nieuwpoort dus, zaterdag.

DMA's en My Baby's Place. Het komt uit onze top 30. Volgende zaterdag krijg je een nieuwe stand van zaken tussen 12 en 2 samen met Maarten de Wit. Dit was Zicht op West. Dank voor het luisteren.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

0: Vastgoedtrek IMO-JO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMO-JO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMO-JO, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Het

blijven hangen in de dorpen en de steden, met een rijk maar zwaar verleden, dat Brussel in zijn logboek niet of liever niet vermeldt.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go loco.

0: Weekend is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
2: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn, zo'n soort van kopstaart-accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant, richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
1: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
1: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion en daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
1: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

keren zat hij ook achter mij. Bij jou kwam de zoete tijd.

liefde verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn. Bij

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.